0: Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

met vandaag in Ecclesia Nederlandse kerkmuziek. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Wij beginnen met Psalm 66, de versen 1, 2, 6 en 7 uit de Nieuwe Berijming, gevolgd door lied 66a uit het liedboek voor de kerken 2013. U hoort samenzang vanuit de Nicolaikerk van Utrecht en het Vocaal Theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

En van Psalm 66 gaan we naar Psalm 13. Wij beginnen met lied 13a uit het Nieuw Liedboek, gevolgd door Psalm 13 uit het Nieuw Utrecht Psalter. U weet het misschien, de teksten zijn afkomstig van dominee Pieter Oussoren en de muzikale omlijsting van dokter Gert Oost. U hoort weer het Vocaal Theologenensemble en Schola Davidica uit Utrecht onder leiding van Lisette Berndt. Psalm 13.

En van psalm 13 gaan we naar psalm 23. Wij beginnen met lied 23c uit het nieuwe liedboek 2013. Gevolgd door psalm 23 uit de Narense Bijbel. Oorspronkelijk een Shadidische melodie. Nu in een bewerking van Dr. Gert Oost. U hoort Cantori Davidici onder leiding van Sanne Nieuwenhuizen en de sopraan Titia van Heist.

ook in Ecclesia 2 antwoordpsalmen. En wij beginnen met het woord des Heren is volmaakt naar psalm 19. De tekst is afkomstig van Huub Oosterhuis en is te vinden in zijn bundel 50 psalmen, verschenen in 1957. Dit lied staat ook in ons liedboek 2013, namelijk lied 19a. De melodie is afkomstig van Bernard Huibers. Het woord des Heren is volmaakt.

De tekst is afkomstig van de priester Atte Bronkhorst, de melodie van Bernard Batelink. Hij was 30 jaar lang organist van de Bavo-basiliek in Haarlem. Het lied Een lamp voor mijn voet is uw woord, lied 119b uit het liedboek 2013.

Wie maar de goede God laat zorgen, samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen met aan het orgel Minneveldman. Ook vandaag in Ecclesia muziek uit onze eigen omgeving. Twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer. En wel lied 925 en lied 569. Mannenzang vanuit de Schildkerk van Rijssen in Neem Heer mijn beide handen. Daarna Heer wees mijn gids, uitgevoerd door de christelijk gemengde zangvereniging uit Notter, onder leiding van Jan Quintus Zwart. Neem Heer mijn beide handen en Heer wees mijn gids.

We eindigen ons programma Ecclesia met Nederlandse kerkmuziek vanuit de Grote Kerk van Dordrecht en vanuit de Martinikerk van Groningen. Vanuit Dordrecht lied 543 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik heb geloofd en daarom zing ik.

We zijn vandaag begonnen met psalm 66 vanuit de Nicolaikerk van Utrecht. We eindigen met psalm 104, de versen 1 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Aan het orgel Sietse de Vries, vanuit de Martinikerk van Groningen.

Psalm 104, de versen 1 en 10 uit de nieuwe berijming vanuit de Martinikerk van Groningen. Aan het orgel Sietse de Vries. En hij sluit ons programma af, want Sietse de Vries speelt nu een bewerking van Psalm 122. Dat doet hij niet op het orgel van de Martinikerk, maar dat doet hij op het fraaie orgel van de Dom in Roskilde. Denemarken dus.

En met een orgelbewerking van Psalm 122 zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia met vandaag het thema Nederlandse kerkmuziek. Wilt u meer informatie over ons programma? Dat kunt u vinden op de websites van de lokale omroepen van Rijssen-Holten, radio350.nl en van de gemeente Hellendoorn, hoymedia.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende zondag met of bij een nieuwe Ecclesia. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

mijn hoofd, stommeling. Wat wilde je toen zeggen? Ik was bang, ik heb me uitgesloofd. Hoort ze me wel? Hoort ze me niet?

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
3: Let me say the sense, baby.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oudhandels, gepresenteerd door Stefan Severin. De Oostenrijker Martin Petak studeerde jazz trombone en jazz piano aan het conservatorium Wien en compositie bij Christoph Kech aan de Bruckner Universiteit in Linz. Hij heeft zich voornamelijk met filmmuziek bezig gehouden. Het nummer Stream van zijn hand kunnen we beschouwen als een mix van minimal music en jazz. En daar heeft u zojuist kennis van genomen. En dan gaan we verder met een van onze favoriete volkszangeressen, de Britse Laura Marling. In het nu volgende nummer wordt ze bijgestaan door Mike Lindsay. En tezamen maakten ze onder de naam Lump net even wat andere muziek dan wat we van Laura gewend zijn. Het klinkt allemaal een tikje moderner. De song heet Gamma Ray en is te vinden op hun album Animal uit 2021.

Antoine de Vivien was een Frans-Vlaamse componist van de Renaissance. Hij was tegelijk met Josquin des Prez affectief en deelt veel eigenschappen met zijn bekendere tijdgenoot. De meningen over wie het requiem voor de Franse koningin Anne de Bretagne heeft gecomponeerd zijn verdeeld, maar men schrijft het toch aan de Vivien toe. Hij eerde deze vorstin, die leefde van 1477 tot 1514, met deze uitvaartmis. Het wordt voor u uitgevoerd door het vroege muziekensemble Douce Mémoire.

De huiscomponist van Oud-Hollands noemen we hem. De Amerikaanse muzikale duizendpoot John Zorn, die toch op zijn minst zo'n 4 of 5 albums per jaar maakt. En soms nog meer. Waarom vinden we hem zo bijzonder? Wel, omdat hij elk genre dat er bestaat tot in de puntjes beheerst. Of het nu barokmuziek is, free jazz of heavy metal. Het maakt allemaal niet uit, hij kan alles. Tot nog toe hebben we hem op Radio 350 nog niet veel gedraaid, maar daar zal geleidelijk aan verandering in komen. In deze uitzending hoort u al 2 nummers van hem en we beginnen met Bagatelle 151. En dit is pianomuziek die in de verte wel doet denken aan de Russische modernistische componist Prokofjev.

De Italiaanse gitaarcomponist Carlo Domeniconi is vooral bekend om zijn uitzonderlijke fraaie vierluik, de Columbaba-suite. Hij heeft echter nog wel wat meer gemaakt en ook regelmatig samengewerkt met anderen. U gaat het nummer Prana horen van zijn album Water Music, dat hij maakte samen met collega-gitarist Silvia Acuña uit Brazilië. Zeer de moeite waard, gaat u luisteren.

En waarom zouden we in Althans nu eens niet iets van Lady Gaga laten horen? We hebben deze begaafde zangeres tamelijk hoog zitten en terecht, ze kan geweldig zingen, daarbij gesteund door een stembeheersing waar je u tegen zegt. De dame klinkt altijd goed, ook al zou je haar betrappen op een melodietje onder de douche. Enfin, niet iedereen zal haar stevige electro-rock weten te waarderen, maar probeert u het toch maar met de song Stupid Love van haar album Chromatica uit 2020.

Als beloofd hebben we een tweede nummer van John Thorne voor u in petto. Het heet Such Sweet Sorrow, staat op het album Sing Me Now Asleep uit dit jaar, 2026 dus. En het is weer iets heel anders dan de Bagatelle 151 die we u pakweg 10 minuten geleden hebben laten horen.

We draaien in het komende nummer een andere favoriete volkszangeres die de trouwe luisteraar van Oud Anders inmiddels zou moeten kennen. Want we hebben haar al wel vaker gepresenteerd. We hebben het nu over Evie O'Donovan uit Amerika, die gelet op haar naam waarschijnlijk ver terug Ierse wortels zal hebben. Haar song Over the Finish Line voldoet aan alle verwachtingen die je van deze geweldige artiesten mag hebben. U vindt het nummer op het album All My Friends uit 2024.

Wolfgang Mutspiel is een Oostenrijkse jazzgitarist en componist. Hij heeft in Graz in zijn geboorteland gestudeerd, maar bezocht ook het gerenommeerde New England College Conservatory in Boston, Amerika. Gaat u eens kijken of u deze man kan waarderen. Wij van Oud Anders doen dat in ieder geval wel, anders zouden we hem hier niet opvoeren. U hoort zijn nummer Hüttengriffe van zijn album Angular Blues uit 2020.

We sluiten de uitzending af met de Italiaanse barokcomponist Niccolo Suchet, die in de 18e eeuw aan het hof van de beroemde marquise familie de Medici werkte als bespeler van de grote luiten Theorbe. Ook voor de mandoline heeft deze man leuke muziekstukjes gemaakt. En daarvan laten we u de sonate per mandola horen. En wel alle vier delen van dit werk, die ongeveer 7 minuten in totaal beslaan. Het wordt voor u uitgevoerd door het barokensemble Ad Mandoline.

0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1727. Nog steeds uit onze 34ste jaargang. En we hebben vanavond weer de nodige nieuwe muziek voor u op het gebied van progressieve rock en verwante stijlen. Zoals er zijn progressieve pop en art pop. En ook aan de orde komt bijvoorbeeld jazz rock en straks ook nog meer AOR getinte West Coast muziek. En we hebben vanavond nieuwe muziek van de Pattern Seeking Animals. Daarnaast ook van de Samurai of Proc. En de nieuwe Shearwater komt voorbij als mede uit Japan. Sendri Kawaguchi en haar band. En dan zitten we op jazzrock gebied. Meer jazzrock hebben we zometeen ook nog voor u. Daar kom ik zo op terug. Daarnaast hebben we nog als live tip Big Big Train. Want Big Big Train komt begin oktober naar ons land voor concerten. En we hebben de plaat van Mask of Confidence gemist in 2022. Wat wel een beetje gek is gezien het soort muziek wat erop te horen is. Wat wel regelmatig voorbij komt in Symfonia, komen we straks ook op terug. We vieren het 10-jarig jubileum van Jeff Lynne's ELO, het concert dat hij gaf in het Wembley Stadium, dat later is uitgebracht op CD en Blu-ray. En we hebben daarnaast nog meer muziek van ons album van de maand. Voor de laatste keer deze maand het Onsegen Ensemble. En zoals gezegd hebben we meer jazzrock voor u. En daar beginnen we mee met het Japanse Kennedy. Die groep debuteerde in 1986 met Twinkling NASA en het titel van het album, evenals vele aanduidingen van de nummers, refereren aan ruimte en ruimtevaart. En toch is de muziek wel degelijk aards van karakter. Progressieve jazzrock met soms behoorlijk furieus overkomend saxofoonspel. En opvallend is verder dat de tweede plaat Kennedy met uitroepteken direct al een live album was. En dan moet je af en toe wel een beetje denken aan Mahavishnu Orchestra, gezien het feit dat het nummer Birds of Fire wordt gecoverd. En het frivole karakter van de muziek uitte zich onder meer doordat het nummer gevolgd werd door een eigen werk met de titel Birth of Fire en dan vervolgens ook nog eens een keer Birds of Higher. Wij gaan luisteren naar het nummer Explorer 1958 Alpha van Kennedy.

We hoorden Explorer 1958 Alpha live op de plaat Kennedy met uitroepteken van de band Kennedy uit Japan. En na deze live plaat leek het gedaan met deze groep. Mede door het overlijden tijdens een live optreden van toetsenist Yuyu Kitawaka. En in 2015 kwam echter toch een nieuwe cd uit, Triangle Motion, met nieuwe keyboardspeler Wally. Van de oorspronkelijke bezetting waren met het vertrek van de saxofonist alleen de gitarist en de drummer nog over. Maar compositorisch sloot de plaat wel aan op de voorgangers. Wij gaan door met de eerste nieuwe release van vanavond. En dat is de plaat Grimalkin van Pattern Seeking Animals. Een songwriter, multi-instrumentalist en producer John Bugeholt houdt het tempo er goed in. Ga maar na. Eerst was hij een belangrijke aandrager van songmateriaal van Spock's Beard na het vertrek van Neil Morse. De laatste plaat waar zijn songs op te vinden zijn is Noise Floor uit 2018 van Spock's Beard. En vanaf 2019 verschenen er 6 albums van Pattern Seeking Animals, zijn band. De nieuwste, Grimalkin, anderhalf jaar na de ons oordeel zeer sterke voorganger Friends of All Creatures, is nu net uitgekomen. En de link met de moederband die gaat overigens ver, want net als op de 5 eerdere platen wordt Bugeholt omringd door Spock's Beard leden Ted Leonard op zang, gitaar, plus ook nog een gedeelde songcredit met Bugeholt, Dave Mirrors op bas en voormalig Spock's Beard drummer Jimmy Keegan. Opnieuw brengt het viertal toegankelijke, ambachtelijke, symfonische rock. Sommigen zullen het scherpe randje dat nu juist Ryo Okimoto en Alan Morse bij de band de Beard inbrengen missen, maar door de afwisselende compositieopbouw en de klasse van de muzikanten blijf je als luisteraar bij de les. En bovendien is de attractiewaarde verder vergroot door gastbijdragen op altviool, fluiten en achtergrondzang en meer, want speciaal noemen we Kansas violist Joe Denison, die te horen is in de nummer Slowly Falls the Flying Man. En elders wordt John Fumo genoemd als trompetist, maar hier horen we in het intro volgens mij toch ook trompet of bugel. En misschien is dat ook wel die Fumo, of misschien komt het toch uit de synthesizer. We weten het niet. Slowly Falls the Flying Man van Pattern Seeking Animals.

We hoorden muziek van The Pattern Seeking Animals. En als u denkt van, goh, dat heeft toch wel ietsje weg van wat Sporksby het de laatste jaren doet. Niet zo heel gek, want we hoorden hier Ted Leonard, die tegenwoordig in Sporksby zit, die wij natuurlijk ook kennen van Enchant, onder andere Dave Mirrors en ook voormalig Sporksby drummer Jimmy Keegan. En de songs zijn allemaal van de bandleider en dat is John Bugholt, die heel veel voor Sporksby heeft geschreven nadat Neil Morse vertrok. En die Morse die is trouwens op dit moment aan het optreden in Zoetermeer, want daar vindt op dit moment het Neil Morse Weekend plaats. Wij gaan verder met de volgende nieuwe release, wat meteen ook een live tip is. En dat is The Samurai of Prague. En het kerntrio dat bestaat al sinds de oprichting in 2009 uit de Italiaan Marco Barnard, de Finse drummer Kimmo Pursti en de Noord-Amerikaanse zanger en violist en andere instrumentenbespeler Steve Unruh. En met heel veel hulp van gastzangers en componisten werden de nodige platen gemaakt in hoog tempo, die voor een groot deel ondertussen ook nog weer in boxen verzameld zijn. En afgelopen juni verscheen The Seven Voyages of Sinbad. En zoals bij de meeste albums

vaak te horen op de platen van de Samurai of Rock. Gitarist Tony Riveryman Jokinen, daarvoor geldt hetzelfde. En saxofonist Risto Salmi. En zanger is Bona Sandström. En de bassist van dienstal Jan-Olaf Strandberg zijn er. Op 9 september is een exclusieve show op woensdagavond dus in Poppodium Boerderij te Zoetermeer. Nu terug naar die plaat The Seven Voyages of Sinbad, waar we het openings- en slotnummer van draaien. Guided by the Moon en Sinbad the Sailor, The Samurai of Prague.

Sinbad the Sailor. En daarvoor Guided by the Moon van The Samurai of Prague van het nieuwe album The Seven Voyages of Sinbad. Verscheen op het eigen Seacrest Oil label. En zoals gezegd, niet aanstaande woensdag, maar de woensdag erop op 9 september kunt u naar de boerderij in Zoetermeer voor een optreden van dit internationale gezelschap. Wij gaan door met de volgende nieuwe release. 4 jaar na The Great Awakening is Shearwater terug met The New World. En opnieuw krijgen we een staaltje zorgvuldig gearrangeerde art rock voor geschoteld, dus zonder haar in het begin, voor de duidelijkheid, die tegelijkertijd door de klagelijke zang van frontman Jonathan Myburgh een grote emotionele lading heeft. En Shearwater presenteert zich tegenwoordig als driekoppig kerngezelschap, net als de Samurai of Prague dus eigenlijk, maar laat zich wel bijstaan door een fikse rij gastmuzikanten die in de meerderheid akoestische instrumenten bespelen. Diverse percussie, strijk- en houtblaasinstrumenten komen voorbij. En de manier waarop ze worden ingezet en op een meermaals schetsmatig aandoende manier in de arrangementen, gecombineerd met Myburgh's stem, dan kom je niet om vergelijking heen met het late werk van Talk Talk. Vooral in More and More ligt dat dicht aan de oppervlakte. En kon er bij Talk Talk af en toe een gitaar doorklieven in de raadselachtige sfeertekeningen. In het nummer The Only Sound I'm Afraid Of gebeurt ook zoiets in de vorm van een lang ingehouden toewerking naar een ontlading die na een minuut of 3,5 komt. Met een even simpele als doellijk treffende herhaalde gitaarriff. En verrassenderwijs zijn de vocalen in het slotnummer van Laurie Anderson met haar bezwerende stem declameert ze haar tekst You and Your Dog. Dat aansluit bij haar eigen werken Heart of a Dog van alweer 11 jaar geleden. Maar hier dan omkleed met onmiskenbare herfstige Shearwater muziek. En overigens hebben Myburgh en Don Duschinski in de vorm van Loma nog een zijproject. En werkt het duo in Shearwater met Emily Lee. Bij Loma horen we de zang van Emily Cross. En dat maakt een gezamenlijke tournee handig. En dat gaat dan ook gebeuren. Met ook nog als extra voorprogramma Duschinski's andere project Any Kind. Er zijn 4 concerten in het Nederlandse clubcircuit. Op 31 oktober in de Muziekgieterij Maastricht. 1 november in Bitterzoet Amsterdam. 10 november in de Mes in Breda. En 11 november in Vera Groningen. En wij gaan luisteren naar de 2 genoemde songs. Eerst The Only Sound I'm Afraid Of en dan More and More van Shearwater.

More and More. En daarvoor The Only Sound I'm Afraid Of. Twee nummers van de nieuwe Shearwater, The New World. Een eigen beheerproductie die onlangs verscheen. En de groep die komt in november voor een aantal concerten naar Nederland. Het eerste is zelfs al op 31 oktober in Maastricht. Het talent van Sendri Kawaguchi werd al vroeg ontdekt en ook al door verder gestimuleerd. En zo treedt de Japanse drumster al sinds haar 16e regelmatig met professionele Japanse jazz, rock en fusion muzikanten op. Ook begon ze al vlot met sessiewerken in de Japanse studio scene. En dankzij haar YouTube-account met veel live video's werd ze wereldwijd bekend onder drummers en jazzrockliefhebbers. Recentelijk draaiden we muziek van het Nankai Trio, waar ze deel van uitmaakt. En afgelopen week verscheen een live album van haar eigen Sendri Kawaguchi band, getiteld Imagination Live. Live at Blues Alley Japan. En daarop wordt ze bijgestaan door een gitarist, een bassist en de toetsenist van De Zalve, Jun Tomoda. Een band die we regelmatig voorbij hebben laten komen in Symfonia. En als voorproefje verscheen er onlangs een live video van het nummer Raging Spur, geschreven door Komoguchi. Dat is de naam van de gitarist in de groep. En van het origineel is te vinden op het album Dynamogenic van Kawaguchi. Een fijne jazzrock compositie in de traditie van Jeff Beck, met een drumpartij die onmiskenbaar is geïnspireerd door op het werk van Simon Phillips, zoals hij dat deed bij het werk van Jeff Beck. Wij gaan luisteren naar dit Raging Spur van Sendri Kawaguchi Band.

Raging Spur was dat in de live versie en dat hoorde je natuurlijk ook wel. En het komt van de nieuwe plaat Imagination Live at Blues Alley Japan, verschenen bij King Records in Japan, van de Senri Kawaguchi Band, een jong drumtalent uit Japan. Straks in de tweede uur hebben we nog voor u onder andere muziek van Big Big Train, want die groep is binnen niet al te lange termijn in Nederland te aanschouwen op de podia. Daarnaast hebben we als debuut gekozen de eerste plaat van Venice, een wereldberoemde band, vooral in Nederland. En natuurlijk nog weer muziek van het Ansegan Ensemble. Die groep heeft het album van de maand augustus gemaakt. En dat is de laatste keer deze maand dat we er natuurlijk aandacht aan besteden. En in het concertnieuws komen nog een paar nieuwtjes voorbij. Straks in de tweede uur van Exymphonia. En we gaan ook aandacht besteden aan een groep waarvan we gedacht hadden dat we die normaal gesproken wel mee zouden hebben gekregen, maar het toch helemaal gemist hebben, namelijk Mask of Confidence, met fantastisch baswerk met een bassist die we onlangs ook nog aan de orde hebben laten komen in de muziek van Stefano Panunzi. Dus blijf luisteren naar Exymphonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
4: Delta FM met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
7: U bent weer terug bij Symfonia met ook in de tweede uur allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en pop en art pop en AOR, West Coast rock, folky, prog, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij in Symfonia al sinds 1993 in de ether en sinds januari vorig jaar via Delta FM Radio 350. We hebben in dit uur aan het begin een jubileum voor u, want 10 jaar geleden trad Jeff Lynne met zijn nieuwe versie van ELO, wat natuurlijk staat voor Electric Light Orchestra, op in het Wembley Stadion in Londen. En dat werd ook vastgelegd en een jaar later uitgebracht onder de titel Wembley or Burst. En Jeff Lynne had de jaren daarvoor jarenlang niet op het podium gestaan en heeft daarna nog wel weer een nieuwe plaat uitgebracht met de ELO en nog weer een tournee ook. En die tournee heeft hij niet zo mooi kunnen afronden, want hij had een schitterend concert willen geven in het Hyde Park in juli 2025 met de Over and Out tournee als afscheid van het podium weer. Maar hij moest het concert vlak van tevoren afzeggen wegens gezondheidsproblemen. En dat is ook niet ingehaald. Maar wij gaan dus wat verder terug in de tijd naar 2016. Naar de nummers Do Ya, oorspronkelijke nummer van The Move nog, de voorloper van ILO. En When I Was a Boy, allebei van ILO, Jeff Lynne's ILO, wel te verstaan.

U hoorde de bekende stem van Jeff Lynne met zijn Electric Light Orchestra, ELO afgekort dus, met When I Was a Boy en daarvoor Doe Je, allebei live in Wembley, zoals te vinden op de plaat Wembley or Bust uit 2017. Zijn we toegekomen aan wat nieuwtjes op concertgebied. De boerderij die liet in de wekelijkse nieuwsbrief weten dat er twee voorprogramma's zijn toegevoegd aan al eerder aangekondigde concerten. Band From Utopia, een groep met allerlei mensen die in de groepen van Frank Zappa hebben gespeeld in de jaren 80 en 90. Die groep komt op 5 oktober naar Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En Jeff Auk, een gitarist, die zal daar een solo programma verzorgen. En als we het dan toch over Band of From Utopia hebben, de Mike Keneally Report. Mike Keneally zat ook bij Zappa. Die komt samen met Dave Cureton, bekend van IO Earth, op 3 december naar Poppodium Boerderij. En ook daar is een voorprogramma aangekondigd, namelijk gitarist Mark Bogert. Die trouwens gisteren het voorprogramma verzorgde bij New Moors, bij het huidige Moorsfest. En daar zelfs een nummer van de ons bewonderde Kevin Gilbert speelde. Maar dat volledig terzijde. Pete Roth Trio, dat is een trio waarin niemand minder dan Bill Bruford weer drumt. Die is teruggehaald uit zijn pensioen. Er komt binnenkort een CD-DVD-set uit van Pete Roth Trio. En er komt ook een grote tournee aan die de groep op 6 februari naar Tivoli Vredenburg brengt in Utrecht. En Ivan Orset Fortet, als we dan toch een beetje meer in jazzy kringen zijn beland. Die groep die komt op 19 februari volgend jaar naar Lantarenvenster in Rotterdam. En gaan we weer terug naar Tivoli Vredenburg Utrecht. We hebben u al 2 weken achter elkaar laten weten dat de concerten in Deurne gaan plaatsvinden van Steve Jensen en Richard Barbieri samen met Exit North, de band van Steve Jensen, en een solo set van Richard Barbieri solo. En er is nu een concert toegevoegd de dag na de concerten in Deurne, namelijk op 23 maart volgend jaar in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht zo waar. En dan nog een concert van Magenta. Die groep bracht onlangs een nieuwe plaat uit met als voorprogramma Pete Jones van Tiger Moth Tales, dus op 17 april volgend jaar in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Deze week kunt u ook naar een aantal concerten. En Angine de Poitrine, de grote wereldwijde hype, treedt komende week op in Nederland in 31 augustus in Doornroosje, Nijmegen. Maar dat was in no time uitverkocht en het is lastig om daar nog een kaartje voor te krijgen. U kunt ook naar Kishibashi op 3 september in de Oosterpoort in Groningen of 4 september in Rotown Rotterdam. En dan is er ook nog een concert net volgende week, dan in Tivoli Vredenburg Utrecht op 7 september. En de combinatie Antimatter en Sleeping Pulse, 2 bands van Nick Mars samen, achter elkaar op 3 september in de Metropool in Hengelo en op 4 september in de Pul in Uden. En op 4 september kunt u ook naar een concert dat georganiseerd wordt door Stichting Serious Music Alphen in het Park Vibba Theater in Alphen aan de Rijn. En dat is de Britse groep Albion. En 5 september treedt de Duitse legendarische band Kraan op in de Bon, in de Harmonie in Bon. En dat is vanuit Nederland dan nog een beetje goed te doen als u deze band eens een keer aan het werk wil zien. Tribute bands zijn er dan ook nog. Pink Floyd, The Best of the Story Floyd op 4 september in Zinnin in Nijverdal. The Russians, natuurlijk een Rush coverband met onder andere Erik ten Bos, bekend van Marathon en Enorm, op 5 september in de Hengelo Metropool. En Jazz Sabbath, een groep met Adam Wakeman die muziek brengt van Black Sabbath in een jazz gejazzde vorm, op 4 september in Muziekgebouw Eindhoven, 5 september in Muzis in Arnhem en 6 september in de Oosterpoort in Groningen. Wij gaan verder met ons album van de maand en dat was deze maand en nu dus vanavond voor het laatst A Tale van Onsegen Ensemble. En deze groep komt uit Finland en de leden die stammen eigenlijk uit de Finse metal scene, maar met de nodige muzikanten daaromheen, een vrij grote bezetting zelfs, wordt er nu muziek gemaakt die soms wel wat stonerachtige heavy rock laat horen, maar op andere momenten meer neigt naar de desert sound van de spaghetti western soundtracks van Ennio Morricone, om maar wat te noemen. Maar ook de muziek van Mike Oldfield, daar zijn invloeden in te horen in de muziek op A Tale van Onsegen Ensemble. Deze laatste zondag van augustus gaan we luisteren naar Crystal Waters of Spring.

leven. En op een dag lukt het hem een houtsnede te maken die hij bijzonder mooi en anders vindt. Misschien is het een droom, misschien is het werkelijkheid, maar hij stapt ineens in de wereld van de houtsnede binnen. En daarom heet de plaat dus ook Woodcut. En je moet het natuurlijk zien als symbolisch allemaal voor alle kunstenaars die iets creëren. En er is een mooie versie uit waar ook een 5.1 mix bij zit en een Dolby Atmos mix op een Blu-ray. Maar je kunt ook kiezen voor een mooie dubbel LP versie in diverse kleuren. En u kunt natuurlijk naar de concerten gaan. 2 oktober in Poppodium Boerderij te Zoetermeer en 3 oktober in De Pul in Uden. We hebben natuurlijk al eerder muziek gedraaid, maar we gaan vanavond 2 andere nummers draaien. The Sharpest Blade, mede gezongen door Claire Lindley, de violist van de groep die behoorlijk veel inbreng heeft in dit concept. En het nummer Albion Press. En dat is die press waarmee die afbeelding wordt gemaakt, die ook op de voorkant van de hoes is te zien van Woodcut. 2 nummers van Big Big Train.

En u hoorde twee nummers van Woodcut, de nieuwe Big Big Train, Albion Press en daarvoor The Sharpest Blade. En u kunt dus begin oktober naar concerten in Nederland van deze groep. Wij gaan door met Mask of Confidence. In de lange geschiedenis van Symfonia hebben we meermaals aandacht besteed aan albums die op Moon June Records verschenen. En op een of andere wijze is het titeloze album van Mask of Confidence uit 2022 echter aan onze aandacht ontsnapt. Wel vreemd, aangezien een van de oprichters, Fabio Trentini, is. De Italiaan die met zijn kenmerkende fretloze basspel op menig cd die we in ons programma gedraaid hebben zijn stempel drukte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Truth Rakes van Marcus Reuter en de platen van Marco Mattei en Stefano Panunzi. En met Mask of Confidence lijkt hij een eerbetoon aan zijn grootste invloed, Mick Karn, te willen brengen. Zo sterk lijken de baspartijen op met name het solowerk van de voormalige bassist van Japan, Rainfrey Crowe en JBK. Voeg daarbij de inbreng van gastmuzici op klarinet en saxofoon, instrumenten die Karn ook beheerste, en de soms aan als David Sylvian klinkende zanger Jeff Collier en de atmosferische klanker die Stefano Castagna voortbrengt op onder meer keyboards en gitaren. En het plaatje is compleet. Dat onder de gastmuzici zich ook nog eens Pat Mastelletto en Marcus Reuter bevinden, mag dan ook niet als een verrassing klinken. We vermoeden overigens dat Mask of Confidence een eenmalig project is, maar dat weerhoudt ons er niet van vanavond drie korte nummers van dit intrigerende album te laten horen. En wel Costa, Tooth and Nail en The Spinistry of Man. Mask of Confidence.

Nee, dit was geen Mick Karn wat u hoorde. Ook al denkt u dat misschien als u die muziek kent. Dit was bassist Fabio Trentini met zijn Mask of Confidence. Met Costa, Tooth and Nail en The Spinner's Tree of Man. Van het album Mask of Confidence. Ons helemaal ontgaan in 2022 dat die uitkwam. De Californische groep Venice, bestaande uit twee sets broers die elkaars neven zijn met de schitterende achternaam Lennon, is vanaf eind jaren 90 vooral in Nederland bekend geworden met verzorgde West Coast georiënteerde pop. De muzikale wortels reiken echter een stuk verder. Hun moeders en tantes zaten in een zanggroep genaamd The Lennon Sisters, die actief was sinds de jaren 50 en in latere jaren soms werd uitgebreid naar The Lennon Sisters and Cousins. En Venice zelf debuteerde al in 1978 met een single voor een Amerikaanse tv-show, maar het titelloze debuutalbum kwam pas in 1990 bij Modern Records. En dat label was in 1978 speciaal opgezet om het solo-debuut van Stevie Nicks uit te brengen. En daar kwam dus ook Venice een plaat op uit. En Venice is op dat debuut toch muzikaal gezien wel wat anders dan de Venice van nu, hoewel er heel af en toe wel een kiem van de latere sound is te horen. We horen hier sterke AOR en melodieuze rock, geproduceerd door niemand minder dan Danny Karchmar, gitarist bij onder andere James Taylor, Carole King en Linda Ronstadt, en later de producer van onder meer Don Henley. Je zou dan verwachten dat de kaartenbak met sessiemuzikanten opengetrokken zal worden, maar het zijn de Venice-leden zelf, met aanvullende muzikanten die in hun eigen podiumband zaten in die tijd, die alles inspeelden en zongen en ook zelf de nummers schreven. Al met al een verrassend sterk debuut en zeker een tip voor AOR-liefhebbers. En wij gaan ervan draaien het nummer Change of Season van Venice dus.

na Change of in the Season van het debuut van Venice, dat gewoon Venice heet, uit 1990, hoorde u nog een ongetiteld stuk van de Nederlander Enno Veldhuis van de cd waar ook op stukken op te vinden zijn van Paul Riedel. En met deze muziek komt er een einde aan deze uitzending van Xymphonia. Een programma van Alwin Gerritsen, René de Maa, Christian Beckhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. En u kunt alles over deze uitzending nalezen op xymphoniaradio.nl met links naar de diverse websites die extra informatie bevatten over de gedraaide muziek. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een link vinden naar onze Facebookpagina. En gaat u vooral ook eventjes naar de uitgebreide concertlijst met alle concerten die wij interessant achten voor mensen die geïnteresseerd zijn in alle vormen van progressieve rock en verwante stijlen. Naar xymphoniaradio.nl/concert. En u vindt de link naar de uitzending gemistpagina van Radio 350, waar u tot maanden geleden de uitzendingen nog terug kunt luisteren. En dat kunt u natuurlijk ook tippen aan vrienden en bekenden waarvan u denkt dat die ook geïnteresseerd zijn in dit type muziek. Bedankt voor het luisteren. Volgende week tussen 8 en 10 zijn we er weer. Tot dan.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorresteijn en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond de voorlopig laatste aflevering van de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben de Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te wonen, te spelen en op te nemen. Van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs, wil ik u laten meegenieten. Om te beginnen nog één keer over de wonderlijke samenwerking tussen de Paganini van Montmartre en de Rubinstein van Montreal. Oftewel Stefan Grappelli en Oscar Peterson. Een Frans-Canadees hoogtepunt dat wordt opgeluisterd door de fantastische samenwerking met de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen en drumgenie Kenny Clarke, Parijzenaar sinds 1956. Opgenomen op 22 en 23 februari in 1973 in Parijs is hier The Folks Who Live on the Hill.

Drie weken geleden hebben we al twee nummers van het album Ring Them Vibes, dat op 25 en 26 mei 1976 in de Osh Studio in Parijs werd opgenomen, gedraaid. Bijna 70 jaar was Lionel Hampton toen die opname plaatsvonden. Daar, in die studio, herontdekte de vibrafonist de kracht, de virtuositeit en het repertoire van het swingtijdperk. Het drummen van Sam Woodyard in combinatie met het spel van Hampton geeft het album een Ellington-achtige sfeer. Luister maar naar de eigen compositie van Lionel Hampton, Ham's Thing.

Het aandeel van het Franse team dat Lionel Hampton vergezelt bij deze opname op 25 en 26 mei in 1976 in Parijs. Die bestaat uit Claude Gousset trombone, Michel Attenoux altsax, Gérard Badini tenorsax, Raymond Fol piano, William Machel gitaar en Michel Gaudry bas. En dat mag zeker niet vergeten worden. Dat is ook duidelijk te horen in Vibraphone Blues, ook een eigen compositie van Lionel Hampton.

Raymond Vol hoorde u ook op orgel uiteraard, en de vocals waren van Lionel Hampton zelf. 13 jaar eerder, op 23 mei 1963 om precies te zijn, vonden de opname plaats voor het album Our Man in Paris van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij werd daar in de CBS-studio's in Parijs vergezeld door niemand minder dan Bud Powell piano en Pierre Michelot bas en, daar is hij weer, drummer Kenny Clarke, die al sinds 1956 in Parijs woonde en werkte. Het eerste nummer van deze cd waar we naar gaan luisteren is het bekende Willow Weep For Me.

van Dexter Gordon. Ook op het volgende nummer, ook het volgende nummer komt van de oorspronkelijke Blue Note LP. Met het nummer BLP 4146, die in 2003, 40 jaar later dus, door Rudy van Gelder digitaal is geremasterd en nu dus op cd staat. En het nummer waar we nu gaan luisteren is de bekende Dizzy Gillespie-compositie A Night in Tunisia. En nog steeds door Dexter Gordon tenor sax, Bud Powell piano, Pierre Michelot bas en Kenny Clarke drums. A Night in Tunisia.

Dat was de Dexter Gordon-interpretatie van A Night in Tunisia. Niet op de oorspronkelijke vinyl Blue Note LP, maar wel als bonustrack op de CD Our Man in Paris van Dexter Gordon, staat de compositie van George en Ira Gershwin. Our Love is Here to Stay. En daar gaan we nu naar luisteren.

Our Love is Here to Stay van Dexter Gordon. Dan gaan wij naar Art Blakey. Want als Art Blakey met zijn Jazz Messengers Parijs aandeed, trokken zij altijd volle zalen, alsof er een boodschap was verspreid. Zo ook op de 14 december 1958 in het Olympia. De samenstelling van de formatie die toen aantrad was als volgt: Lee Morgan trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en natuurlijk Art Blakey drums. En zij spelen het laatste nummer van vanavond. En dat is een compositie van Thelonious Monk met de titel Justice.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De voorlopig laatste in de serie Jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Thelonious Monk. Jazz is freedom. Think about that. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.